0: Dus als hij gaat, gaat het wel. Dat zou de vrijheid worden, ik had. En zo is dat, ik heb. Dus als hij gaat, gaat het wel. Het was het over een nieuwe complement, hoe dat dan bij mijn fonction.
1: Donc, comme 250, la position à l'appartement 2, cependant, n'a pas eu de contact avec le ticket, et c'est signé pour pouvoir à ça.
0: Le 5.
1: Alors, 22 pour la 133.